0: de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorg jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via Eemland 1.
2: So you face it with a smile. There is no need to

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Welkom bij De Verrekijker. Leuk dat je ook weer luistert. We zitten er klaar voor, dat wil zeggen Malte Westheide en ikzelf, Yvonne. We zullen de presentatie verzorgen en ikzelf zal ook de techniek verzorgen. Wat hebben we zo al op het programma? Nou, net als altijd, heel veel mooie muziek.
2: En een verhaal over wandelen.
1: Tja, je denkt misschien, oh interessant. Gaat het over snelwandelen of bergwandelingen?
2: Nee, we gaan het hebben over wandelen in het licht.
1: Ja, dat klopt. Over wandelen, nou ja.
2: Nou, dat klinkt mij als een leuk onderwerp. Ik ben heel benieuwd. Zullen we dan maar snel eens beginnen? Eerst maar een mooi lied van Ellie en Rickert van de cd Een Boom Vol Liedjes. Laat zo je licht maar schijnen.

Dan lees ik nu voor uit de vertaling van het boek 1 Johannes 1, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Het was al vanaf het begin het woord dat leven geeft. We hebben het woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want we hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken we het ook aan jullie bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader God en is voor ons zichtbaar geworden. Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen we ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap, onze relatie met de Vader in de hemel en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven is dit. God is licht en er is in hem helemaal geen duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. Maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf licht is, dan zijn wij één met elkaar en het bloed van zijn Zoon Jezus wast ons schoon van al onze zonden.

Dan ga ik nu voorlezen uit Vertel het maar, jaargang 21, nummer 2. God heeft geen geheimen voor ons. Een geheim, wat is dat eigenlijk? Natuurlijk weten we dat wel. Een geheim is iets dat niemand mag weten. Of je deelt het met iemand, maar dan mag die het absoluut niet doorvertellen. Dan moet diegene wel 100% te vertrouwen zijn natuurlijk. Het is niet altijd goed om een geheim te hebben. Het ligt er namelijk ook aan wat voor geheim het is. Als het een heel moeilijk, zwaar geheim is, kan dat ook heel moeilijk voor jou zijn. Als het over iets verdrietigs gaat of als iemand iets ergs gedaan heeft, dan kun je er beter met iemand over praten. Dan heb je misschien juist hulp nodig. Maar heeft God geheimen voor ons? Hij heeft zich laten kennen door met mensen te praten, in de tijd dat Jezus hier op aarde was. We kunnen lezen in de Bijbel, in het Oude Testament, dat God sprak met Adam en Eva, met Abraham, met Jacob en met Mozes. En God liet zich zien in de wolkolom aan het volk Israël in de woestijn. Maar later ook waren er profeten. Dat zijn mensen die van God horen wat hij het volk wil zeggen. En zij vertellen het verder aan het volk. Op die manier had God contact met zijn kinderen op aarde. Je zou denken dat de mensen dat geweldig vonden om zomaar met God te praten en te horen wat hij te zeggen heeft, om duidelijk te weten hoe God wil dat we leven. Maar niet alle mensen vonden dat even fijn. Veel mensen probeerden het misschien wel te leven zoals God wil dat we leefden, maar het lukte ook vaak niet. En zij wandelden dan niet meer in het licht wat God hun gaf. En het werd steeds donkerder op hun weg. Dan kun je verdwalen. Dat herken je wel als je in het donker wandelt. Toen kwam Jezus naar de aarde. Jezus is de Zoon van God. Dus hij is God zelf. Met de Heilige Geest, zijn Vader en de Zoon van God. God, de Schepper van alles, had een plan voor ieder mens. En dat heeft hij nog steeds. Jezus kwam op aarde om te laten zien hoe God is. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij is dood gegaan. Maar hij is opgestaan uit de dood en hiermee redde hij ons van alle zonden. En de Heilige Geest helpt ons te weten wat goed is, hoe we moeten leven. Je kunt zeggen dat het woord, de woorden die God ons in de tijd heeft gegeven, levend is geworden. Het woord van God is levend geworden, zegt de Bijbel ook. Je hebt de Bijbel, maar Jezus is ook het woord, want Jezus liet ons God zien. Hij legde heel veel uit over God. De mensen konden dat zomaar horen. Ze konden hem zelfs aanraken. Ze konden vrienden met hem zijn. De mensen voelden zich altijd goed bij Jezus. Ze liepen bij hem in het licht. Want hij was het licht en hij is nog steeds het licht. Johannes, die schreef in de Bijbel, 1 Johannes, beste mensen, het is echt waar wat jullie vanaf het begin gehoord hebben. Weet je wel dat stukje wat Maarten net voorlas? En als we in het licht wandelen, hebben we geen geheimen. Je kunt gewoon alles zien. Leef dus in het licht van God. God heeft geen geheimen voor ons. De brief van Johannes is nog veel langer. En de volgende keren zullen we hierover hebben. Volgende keer hebben we over het wandelen met elkaar, hoe je met elkaar omgaat. Het was best moeilijk in de tijd van Johannes om precies te weten hoe je kon geloven. En wat Jezus allemaal had gedaan. Niet alles staat in de Bijbel. Zoveel geweldige dingen had Jezus gedaan. De mensen moesten het geloven door de verhalen die ze over hem hoorden. Daarom was het belangrijk dat er regelmatig iemand was die een brief schreef over wat zij zelf met Jezus hebben meegemaakt. Want Johannes was een discipel van Jezus. Hij wandelde 3 jaar met Jezus hier op aarde. Dit alles kun je lezen in de Bijbel. Heb jij zelf ook een Bijbel? Vraag het anders naar je ouders of op school. Er zijn hele mooie kinderbijbels of bijbels voor jongeren. Daarin leer je alle verhalen over God. Nou, ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt.

0: Het is niet altijd even makkelijk om te wandelen vanuit wat God van ons wil. Wij leven in een wereld waar ruzie zijn en jaloersheid is. Daarom is het zo fijn dat we Gods woord hebben. Daarin kunnen we lezen hoe God wil dat we leven. En alleen kunnen we het niet. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Hij is ook God en woont in ons als we vragen om bij de Heer Jezus te mogen horen.
1: Nou, als je hier nou vragen over hebt, over alles wat je hebt gehoord, of je wilt gebed, dan kun je ons altijd mailen. Dat kun je doen door een e-mailtje te sturen naar verrekijkeremland1@gmail.com. Dus verrekijkeremland en dan de 1 is een cijfertje, naar apenstaartje@gmail.com. Dan zullen we zeker contact met je opnemen.
0: Nou, dat was een snel half uurtje. We zijn alweer gekomen aan het einde van deze uitzending. Heel leuk dat je luisterde. Doei!

Dit keer is het thema Vader God. Loof de Heer, dat staat in Psalm 136. Want zijn goedheid en trouw zijn eeuwig. Er staat op cd, ik roep tot u van het Psalmproject. Loof de Heer.

Loof de Heer nogmaals, maar dan iemand anders die dat zingt. Deze cd zat ook al onder het stof, maar het blijft mooi met deze zangers. Muziek is toch van alle tijden, hè? Frenny Vink, Peter en Frank van Essen. Loof de Heer.

Het volgende nummer is Your Love. En dat staat op cd van Father van Laurien Bonsink. Deze zangeres, Laurien, komt op 5 oktober aanstaande op de Vrouwenavond van Buitengewoon. Zij komt haar levensverhaal vertellen en zingen. Your Love.

Hij is voor geheel Israël en de hoop voor de hele wereld. He That Keepeth Israel staat op cd Israël's Hoop.

luisterde naar het programma Zingende Wijs met de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was in handen van Henk de Haan. Wij hopen dat u weer genoten heeft en de volgende keer weer op ons afstemt. God zegen!

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel te herstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Give it up for the Quark Sisters, everybody.
1: Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen met I Believe in Jesus van Maranatha Songs. De artiest is helaas niet bekend. Het is een verzamelcd en het komt regelmatig voor dat er dan geen artiesten zijn vermeld. Maar het gaat om de muziek, niet om de artiesten. I Believe in Jesus. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

I Believe in Jesus. Volgende nummer is ook van een verzamelcd. Classic Songs, Volume 3. There's none like you, met een hoofdletter. Er is niemand zoals u.

There's none like you. Shine, Jesus, shine. Wie kent het niet? Jezus, laat uw licht schijnen. Zet onze hart in vuur en vlam. Bekende tune van de EO. Van een verzamelcd.

Shine, Jesus, shine. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige en gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Love Beyond Measure. Ook weer van een verzamelcd. Classic Songs, Volume 2. En liefde is onvoorstelbaar.

Ja, zo gaan we van het ene mooie nummer naar het andere mooie nummer. Jesus Put This Song van ook weer een verzamel-cd. Classic songs, maar nu niet volume 1, maar volume 2. Jezus heeft dit lied in ons hart gegeven. Jesus Put This Song.

Vanmorgen zitten we helemaal in de verzamelcd's. We gaan verder met Expressions of Worship, God is Good. Een album uit 1998. Mooie, rustige muziek. Shout to the Lord. Jezus mijn verlosser, mijn rust, mijn schuilplaats. Ook heel bekend van radio en tv.

Shout to the Lord. Volgende is ook heel bekend. Bridge over Troubled Water. Origineel gezongen door Simon & Garfunkel. We hebben een brug in moeilijke tijden. Onze heiland, de Heer Jezus. Hij zal ons dragen. Bridge over Troubled Water.

Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Sheila Walsh, we draaien vaker muziek van haar. CD All That Really Matters, Worship, uit 2003. We Fall Down. We roepen heilig, heilig, heilig en knielen aan zijn voeten neer.

Fall Down van Sheila Walsh. Nederlandstalig, Chris Kreinoort. Draaien we ook vaker muziek van. I Surrender All. Ik geef me over aan Jezus. Bekende melodie.

I Surrender All van This Is My Cry. Kees Kreijenoord, ja, geboren in Katwijk aan Zee. Aanvankelijk was hij actief als muzikaal leider van Daan Biddings Band in zijn kerk. Hij doorliep de HAVO van het Ichters College in Veenendaal. En via een cursus Worship Leading, die hij volgde bij een opleidingscentrum van jeugd met een opdracht, kwam hij in contact met producenten van cd's met opwekkingsliederen. Zo is hij zijn carrière begonnen. Hij heeft op verschillende manieren geprobeerd om een brug te slaan tussen traditionele gezang en de moderne muziek. Gaan we verder met Ruach, ook niet onbekend, van de cd Wereld van Verschil, een EO-programma uit 1997. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Een bijzonder sfeervol nummer.

Ruach van Wereld van Verschil. Gaan we verder met Psalm 139 van The Best from Rebecca St. James. Psalm 139, een psalm van David. U kent mij zitten en mij staan, u kent al mijn gedachten. Maar zelfs al weet u alles van mij, u zult altijd van mij houden en ik zal altijd uw kind zijn.

Rebecca St. James. Haar echte naam is Jean Smallbone, geboren in Sydney in 1977. Een bekende Amerikaanse gospelzangeres. Naast zangeres is ze ook schrijfster en actrice. Ze wordt onder haar fans vooral gewaardeerd om de duidelijke christelijke boodschap van haar songteksten die ze voor het grootste deel zelf schrijft. Rebecca St. James was nog relatief onbekend toen ze haar album God uitbracht. Sindsdien staat ze niet alleen bekend als een voorvechter van een radicaal christelijke levensstijl, maar heeft ze ook voor muzikale vernieuwing gezorgd op het christelijke erf. Ze maakte energieke rock met een flinke dosis elektronica. Rebecca St. James' missie is het evangelie handen en voeten geven. Haar boodschap is krachtig en eenvoudig. Leef radicaal voor God, lees de Bijbel en bid. Kom uit voor dat waar je in gelooft, dat zei Jezus ook. Rebecca St. James' missie is het evangelie handen en voeten geven. Haar boodschap is krachtig en eenvoudig. Leef radicaal voor God, lees de Bijbel en bid. Kom uit voor dat waar je

gebed. Daarmee zijn we aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. We gaan eruit met Castle in the Sky van een verzamel-cd. Celtic Expressions, Volume 1, instrumentaal nummer. Een mooi nummer met een echte Ierse sfeer. Castle in the Sky, het Nieuw Jeruzalem. Tot volgende week.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program. Oh, fijn dat je weer luistert. We gaan weer genieten van mooie, maar soms wat melancholieke regular country. En daar zetten we af en toe een country gospel song tegenover. Een ander perspectief, want gospel betekent letterlijk goed nieuws. We gaan eerst even terug naar het begin van de jaren 60. In 1963 nam Buck Owens het nummer Act Naturally op. Zijn eerste nummer 1 hit en meteen zijn grote doorbraak. Het lied gaat over een man die een filmrol krijgt. Een verdrietige, eenzame figuur. En Buck zegt erbij, die rol kan ik moeiteloos spelen. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Het nummer werd zo populair dat later zelfs de Beatles het opnamen met Ringo Starr op zang. Hier komt hij. Buck Owens and the Buckaroos, Act Naturally.

Country songs zijn levensliedjes. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar het zijn natuurlijk ook cowboyverhalen. In 1984 nam Dan Seals een mooi country song op. God must be a cowboy at heart. De gedachte erachter is eigenlijk heel eenvoudig. Als de wereld zo vrij, zo wijd en zo mooi is, dan moet God wel een beetje een cowboyhart hebben. Hij gaf ons de open vlaktes, de zonsondergangen, de sterrenhemel en al die kleine genoegens van het buitenleven. Het lied neemt je mee naar een kampvuur, slapen onder het maanlicht en 's morgens vroeg een tinnen beker met hete koffie waar je je handen aan kunt warmen omdat het nog zo koud is. En wakker worden doordat er een adelaar over je heen zweeft. Een heerlijk vrij leven. Hier is Dan Seals. God must be a cowboy at heart.

kon je er een beetje in inleven. Romantisch, hè? Maar het zou niet eerlijk zijn als we niet zouden vaststellen dat die tijd, als die al echt romantisch was, grotendeels voorbij is. De volgende song kijkt dat recht in de ogen. Hij heet This Is The Last Cowboy Song. Het is een nummer van The Highwaymen met Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Het lied gaat over een oude cowboy die zijn werk is kwijtgeraakt. Waar hij vroeger op de prairie reed, werkt hij nu op een veevoederbedrijf. En hij staat in een winkel achter de toonbank. De open vlaktes zijn verdwenen, overlast aan hekken. Maar vannacht droomt hij over een tijd zonder prikkeldraad. Over oog in oog staan met Wyatt Earp en schouder aan schouder met General William B. Travis in Texas. En erbij zijn bij de 7th Cavalry toen generaal George Armstrong Custer ten val kwam. Dit nummer bezingt niet alleen een man. Het bezingt het zoveelste stukje Amerikaanse geschiedenis dat verloren is gegaan. This is the last cowboy song.

0: Ja, The Last Cowboy Song was een mooi voorbeeld van hoe verhalend country music kan zijn. Het gaat niet alleen om de muziek, al is die vaak ijzersterk, maar minstens net zoveel om de teksten. En omdat niet iedereen die Engelse woorden misschien meteen oppikt, geef ik regelmatig even mee waar een lied over gaat. En dat blijf ik ook doen. Zo kun je, denk ik, nog meer genieten van die country vibes. Misschien is The Last Cowboy Song wel een mooie aanleiding voor een eerbetoon, een tribute aan al die grote country singers die inmiddels niet meer zijn. Dat brengt ons bij George Jones, met een vraag die nog altijd blijft hangen. Who's gonna fill their shoes? Wie kan er in hun schoenen staan? Wie kan er in hun schaduw staan en niet omvallen? Who's gonna fill their shoes?
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

Veel van die oude country czars zijn inmiddels met pensioen. Of ze zijn er gewoon helemaal niet meer. En moderne country, die heeft vaak een heel andere vibe. Maar er is hoop. De volgende song heet Are There Roses in Heaven van Country Angel. Een country artiest die pas sinds 2025 echt opvalt en vooral via YouTube. Maar die de oude country vibes weer helemaal terugbrengt. Het lied stelt een eenvoudige maar rake vraag. Zullen er in de hemel dezelfde dingen zijn die wij hier nu zo graag hebben? Are there roses in heaven?

Ook de volgende song is een prachtig voorbeeld van het verhalende karakter van country music. Het is Don't Take the Girl van Tim McGraw. Het verhaal begint onschuldig. Een jongetje van 8 dat met zijn vader gaat vissen. En dan staat er ineens een meisje in de tuin met een hengel in haar hand. Ze wil mee. Maar het jongetje zegt, nee pa, neem geen meisje mee. En hij noemt liever een paar vrienden die hij liever mee heeft. Maar geen meisje, pa. En pa glimlacht, hij weet, dat wordt later wel anders. En later komt. Het lied volgt het leven van dat jongetje dat een man wordt. Steeds opnieuw klinkt diezelfde zin, don't take the girl. Maar nu betekent het precies het tegenovergestelde. Nu zegt hij het, omdat hij haar juist niet kwijt wil. En aan het eind, dan wordt het spannend. Zo spannend dat hij die woorden zelfs tot God richt.

We weten niet hoe het afloopt. Hij vroeg God of hij zijn vrouw niet wilde wegnemen. Maar gebeurde dat ook? Bleef ze leven? Is er eigenlijk wel een God aan wie je zoiets kunt vragen en die dan ook ingrijpt? Doet die God wonderen? Volgens Marty Rabin zou dat zomaar kunnen. Hij herinnert eraan aan de wonderen die Jezus deed. En hij zegt, ik heb zelf veranderingen in mensen gezien die je zonder God echt niet kan verklaren. Zelfs zijn beste vriend, vertelt hij, genas van kanker, tot verbazing van de artsen. Hij is still doing miracles today.

Nou, Marty gelooft dus dat God ook vandaag nog wonderen doet. En om één ding kunnen we eigenlijk ook niet heen. Jezus gaf zijn volgelingen zelfs de opdracht om mensen te genezen namens hem, net zoals hij dat zelf in de tijd deed. En als Jezus niet compleet gestoord was en ook geen leugenaar, ja, dan zou dat zomaar iets kunnen betekenen. Ja, vul zelf maar in. Wat in elk geval ook een wonder mag heten, is het geduld dat sommige vrouwen met hun man hebben. Sommige jongens worden wel ouder, maar nooit echt volwassen. Ze zijn getrouwd, maar leven nog steeds alsof ze vrijgezel zijn. Doen hun eigen ding. Nachtjes stappen, nergens aan denken. En toch zijn er vrouwen met zo'n groot hart dat ze dat blijven verdragen. En als hij thuis komt, wordt hij verwelkomd alsof er niets is gebeurd. Vrouwen met een goed hart en een man die vooral aan een goede tijd met zijn vrienden denkt. Good timing man. Die vrouwen bezingt Willie Nelson in Good Hearted Woman.

Ja. Je kan je natuurlijk afvragen of zulke good-hearted women wel altijd zo goed bezig zijn. Zo leren die eikels het dus nooit. En soms loopt het ook gewoon uit de hand. Garth Brooks bezingt dat in The Thunder Rolls. Het verhaal van zo'n vrouw die 's nachts niet kan slapen. Hij is weer eens ergens waar hij niet zou moeten zijn. En buiten trekt een onweersbui voorbij. En de donder rolt. Maar zij maakt zich maar om één ding bezorgd. Of hij wel veilig thuis komt. En dan komt hij thuis. En ze wil hem een zoen geven. En ruikt een vreemd parfum. En op dat moment slaat de bliksem niet buiten in, maar in haar hart. En hij weet het meteen, zij weet het. En daar sterft de liefde in a good-hearted woman.

Ja. Maar nu heeft hij het toch echt een bond gemaakt, hoor. En hij krijgt, mogen we hopen, wat hij verdient. Maar zij blijft achter. Met de brokken. Misbruikt, in de steek gelaten, bedrogen. En dan ga je soms zelf oplossingen bedenken. En dat kan goed gaan, maar soms pakt het juist averechts uit. Rose is zo iemand. In het volgende lied krijgt ze haar bijnaam, Blue Rose. Niet omdat ze blauw is, geen blauwe roos, maar omdat ze blue is, depri, eenzaam. Ze kleedt zich opzichtig, te veel parfum, te rode lippenstift. En ze denkt dat ze het verdriet zo kan verbergen en wegdrukken. En 's avonds gaat ze op pad, het neonlicht in, op zoek naar een man. Maar het werkt niet. Mensen blijven staan en staren haar aan. Want Blue Rose wil wel geliefd zijn, maar ze zoekt geen echte liefde. Ze zoekt de maan in de ogen van een man. En daar staat de maan niet. En ze is zelfs bereid zijn leugens te geloven. En dat schiet ook niet op. En zo kan het gebeuren dat je na een storm in je leven in een zwart gat terechtkomt. Zoals Rose, Blue Rose is, van Pam Tillis.

Dat was nou zo'n song die je aan het denken kan zetten. Niet te snel een oordeel vellen. Achter opvallend of vreemd gedrag zit soms een diep triest verhaal. Typisch country towns, zulke verhalen. Geen snelle meningen, maar eerst luisteren. Roos had misschien wel wat gehad aan wat vastigheid. Iets om je aan vast te houden, een anker of zo. Nou, daarover zingt Kent Miller. The Anchor Holds.

Nou, dat was dus een voorbeeld van een hele andere country stijl. Southern Country Gospel. Het anker waar Kent Miller over zingt, dat is trouwens het vertrouwen op een God die heeft beloofd altijd te helpen. Maar ja, als je hem niet kent, hoe moet je dan weten waar je aan vast kunt houden? Oké, nou, het heeft er verder niks mee te maken, maar de tijd zit er al bijna op en dus wil ik nog twee gouden ouwe laten horen. Ik hou ook erg veel van Tex-Mex country style. Een mix met Mexicaanse, beetje mariachi-achtige invloeden. En een echte gouden ouwe in dat genre is El Paso van Marty Robbins. Een klassiek country verhaal met drama en liefde. Gunfights, hij zit in de kroeg van Rose. Zou dat diezelfde Rose zijn? Nou ja, zou zomaar kunnen. Hij raakt vanwege Felina in een gunfight en moet op de vlucht. Jaren later moet hij echt terug. Hij wil haar weer zien. Maar ze wacht op hem. En hij sterft in Felina's armen. Ja, het is allemaal wat.

0: Nou, dat is wat zeg. Voor de jongens zit het erop, maar voor ons ook zo'n beetje. We sluiten af met nog één gouden ouwe. Namelijk I've Got a Tiger by the Tail van Buck Owens en de Buckaroos. Dank je voor het luisteren. Ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten. En blijf vooral ingetuned, want er komen nog veel meer leuke programma's op Radio Eemland 1. See you. God bless.
1: I've got a

0: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen en dit keer het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag uitgezonden van 3 tot 4 uur. We wensen u een heel gezegend uur toe.

0: Ja, lieve luisteraars, ik zit hier samen met Yvonne. En dit keer hebben we een iets andere uitzending dan normaal. Wil je daar iets over vertellen, Yvonne?
1: Ja, heel graag wil ik je wat vertellen waar deze uitzending over gaat. Want we hebben een heel mooi weekend bijna achter de rug, nog niet helemaal. Vanavond is er het laatste gedeelte van dit prachtige weekend. We hebben namelijk het weekend Celebrate Nunspeet gehad. Afgelopen vrijdag begon dat in een ouderwetse tent. Het was eigenlijk een ouderwetse tentcampagne. Vroeger hoorde je daar veel over. Hadden ze vaak ook in landen als Amerika, maar ook heel vroeger ook in Nederland. En dan gingen ze, konden mensen komen en dan gingen ze het goede nieuws vertellen. En gisteren was dan dus ook de Goed Nieuws Nederland dag. En vanuit 10 steden, iets meer dan 10 steden, zijn er meer dan 1000 mensen over heel Nederland uitgegaan om aan iedereen die het maar horen wilde, het goede nieuws te verspreiden. En wat is dat goede nieuws? Dat Jezus Christus nog steeds leeft. Dat Hij is opgestaan uit de dood. Dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort, wat we vorige week zondag hebben herdacht, hebben gevierd. En dat Hij levens kan veranderen. En in deze uitzending zullen we ook luisteren naar getuigenissen van mensen die bijvoorbeeld verslaafd waren aan pornografie, of die chronisch ziek waren, die gescheiden waren, geen uitzicht meer hadden, geen hoop meer hadden. Maar de Heere Jezus Christus heeft werkelijk hun leven veranderd. Het zijn niet mooie verhaaltjes en sprookjes of dat het eenmalig was. Maar al deze mensen leven nog steeds in die overwinning die ze hebben ontdekt door de Heere Jezus toe te laten in hun leven en Hem te leren kennen en met Hem te wandelen en door naar een kerk te gaan en opgebouwd te worden met andere christenen. Nou, wees gezegend en geniet ervan.
0: Dus, luister maar, lieve luisteraars. Het zal u enorm bemoedigen, aanmoedigen en inspireren.
2: Ik ben zeker blij dat ik vader ben geworden. Wij hebben wel bewust, nou ja, ik vooral wilde langer wachten. Omdat ik, nou, mijn aardse vader noem ik hem nog even. Daar heb ik het heel goed mee. Ik hou van hem. Maar daar heb ik niet altijd een hele goede band mee gehad. Dus ik wilde zelf goed in het leven staan, laat ik het zo maar even zeggen. Om deze jongens liefdevol op te voeden en de patronen te doorbreken die bij mij in mijn hoofd zitten, zeg maar. Zaten, moet ik zeggen.
3: Ik ben Sander zijn nicht. En ik werk in de verslavingszorg bij de Hoop GGZ in Dordrecht. Dat is een kliniek waar mensen komen om af te kicken. En hij heeft destijds in 2016 volgens mij ook is hij opgenomen geweest bij de Hoop. En ja, zag ik hem dus ook daar lopen toen hij in opname was. En nou ja, ik werkte wel op een andere afdeling, maar ja, toch heel apart om je neef daar te zien zitten en eigenlijk strijden ook. Want in die tijd was het echt nog wel een strijd ook met verslaving. Maar goed, als ik dan zie hoe die nu hier zit met nu Juda en ja, ook Sion die er is en Anne natuurlijk, mijn vriendin ook, dus dat is ook heel bijzonder. Dan is het natuurlijk heel mooi om dat proces te zien en ja, dat hij nu gewoon heel, heel anders in het leven staat en veel rustiger is. En, ja, gewoon mooi om te zien.
2: Oh, ja. Op een gegeven moment kun je niet meer omgaan met de afwijzing die in je hoofd, ook al is het misschien, gebeurt er niks aan afwijzing buiten je, maar de afwijzing die continu in je hoofd spookt. Oh, wat zullen die mensen van me? Oh, ze vinden me een sukkel. Of oh, ik doe het niet goed. Of oh, je bent continu in het koor dansen. En dat is zoveel onrust dat je op een gegeven moment rust zoekt. Die rust die vond ik uiteindelijk bij drugs. Het ging voor mij op een gegeven moment niet meer. Ik moest vluchten. En ja, dat is ook de reden geweest dat ik dat ook langdurig heb gedaan.

Ik ga mijn vader niet zwart afschilderen, maar er was een bepaald gedrag wat hij ook weer gekopieerd had van zijn vader. Dus hij kon ook niet anders. Vriendjes, nou, die gingen al voetballen of die gingen, nou, alles wat kinderen doen, gingen ze doen. Maar ja, ik kon niet mee, want ik moest op zaterdag mee gaan hout stapelen, hout sjouwen, kruiwagens sjouwen en echt al vanaf jonge leeftijd. Ook elke stap die ik ongeveer zette, dat deed ik verkeerd. En dat moest sneller en dat moest dit en dat moest dat. En ik was een lompert en zie je dat dan niet? En je bent een dubbeltje, je wordt nooit een kwartje. Nou, al die kreten meer, zeg maar. Ik was ook bang voor mijn vader op een gegeven moment. Want mijn vader die kon heel erg snel ook exploderen. En als mijn vader de dam op kwam met de auto vanaf het werk, dan dacht ik altijd, oh, nu moet ik even in de pas lopen. Terwijl ik bij mijn moeder veel relaxter kon zijn. God begon denk ik een grote rol in mijn leven te spelen op een moment dat ik na 4 jaar afgewezen te hebben en mijn moeder afgewezen te hebben om mee te komen naar de slotavond van de Alpha-cursus toch uiteindelijk ging. De Alpha-cursus is eigenlijk een introductiecursus voor, over het algemeen niet-christenen. Sommige christenen doen het nog wel eens als een herhaalcursus. Maar het is een hele mooie manier om met het geloof in aanmerking te komen. En in het Alpha Weekend, het welbekende Alpha Weekend, ze noemen het ook wel het Heilige Geest Weekend. Ja, daar brak ik in 1000 stukken. Ik kon nooit zo heel goed huilen, maar ik kon daar mijn tranen kon ik niet weghouden. Ja, ik vond dat zo bijzonder. En sindsdien is God een hele grote rol gaan spelen in mijn leven. Ja. Maar het is niet zo dat je, als je, soms gebeurt dat, hè, maar bij mij in ieder geval niet, dat als je ja zegt tegen Jezus, dat in één keer je hele leven voor de wind gaat. Want de Bijbel zegt heel mooi in Romeinen 12 vers 2 dat je niet gelijkvormig moet worden aan de wereld, maar je denken moet vernieuwen met het woord van God. En dus in die periodes waar ik aan de ene kant 's ochtends in de Bijbel zat te lezen, gebeurde het dat ik 's middags getriggerd werd door wat voor gedachten over wat voor manier iemand naar mij keek. En raakte ik zo diep bedroefd dat ik toen nog niet naar Jezus vluchten, maar naar cocaïne vluchten. Want dat was mijn medicijn op dat moment. Ik was zwaar verslaafd en ben bij heel veel psychologen geweest. En in een afkeerkliniek geweest, maar het hielp allemaal misschien kleine beetjes, maar ook hielp het maar korte tijd. En het was niet een levenslange verandering, laat ik het zo maar zeggen. Dus er werden wel, ik noem dat dan takken gesnoeid, maar de wortels werden niet aangepakt. Er zaten gewoon veel leugens in mijn hoofd die aangepakt moesten worden. Dus ik heb het op een gegeven moment uitgeschreeuwd naar God. God, er moet wat gebeuren, want ik raak alles kwijt wat me lief is. En op de eerste plaats is dat mijn vrouw. Help. En op YouTube kwam ik een mevrouw tegen, Dr. Caroline Leaf, christen en wetenschapper. En die leerde mij de methode om leugens uit je hoofd te halen. Of te overschrijven met de waarheid eigenlijk. En in dit boek... heb ik die methode gezet. Eerst je negatieve gedachten opschrijven. En dan in de Bijbel gaan zoeken. Gods woord. Erbij pakken. En contra-Bijbelteksten op gaan zoeken. Op de leugen die in je hoofd zit eigenlijk. Om zo Gods woord, de waarheid. Voor mij in ieder geval de waarheid. En ik hoop voor heel veel mensen. De waarheid in je gedachten te laten schrijven. Want dan ga je automatisch leven in overwinning. Ik zette een wekkertje 7 keer per dag. En 7 keer per dag ging ik dan die tekst die ik 's ochtends gekregen had van God,
die ging ik dan proclameren, daar ging ik op mediteren, daar ging ik voor me zien. Ik werkte toen in de bouw. En wat ik dan ging doen, dan ging ik in zo'n dixie zitten, in zo'n, ik noem het maar een stinkhok. En daar ging ik mediteren op het woord. Ja, dat heeft gewoon heel veel vruchten afgeworpen. En je zag mijn gebruik, zag je gewoon, waar ik het dagelijks deed, ging het naar wekelijks, ging het naar tweewekelijks, ging het naar maandelijks. En het nam gewoon af. Naarmate de waarheid in mijn hoofd zat en de leugens weggingen, nam ook mijn verslaving af. En ik geloof dat iedereen met wat voor deel die dan ook struggelt, of het verslaving is, afwijzing is, bitterheid, wrok, dat zijn allemaal dingen die voortkomen uit leugens in je hoofd. Dus schrijf dat over met de waarheid, met het woord van God. En dan ga je overwinnend leven. Dan ben je dus meer dan overwinnaar.

0: Ik zeg, Angelique, ik zal nooit uit geloof komen. Ik geloof er niet in. Ik vind het leuk voor jou, maar voor mij is het helemaal niks. Mijn vrouw was altijd bezig met het paranormale. En iedere week was er weer wat anders. Dan was het Reiki en dan was het tarotkaarten. En dan, iedere week kwam ze met wat nieuws. En op een gegeven moment belden ze mij op en toen vertelden ze dat ze Jezus was tegengekomen. Ik denk, ja, nou is helemaal gek geworden. Ons huwelijk liep op dat moment niet echt heel goed. Ja, we hadden wat strubbelingen en ja, je weet hoe dat gaat in een huwelijk. En ja, ze veranderde. Ze werd een zachte persoon. Zij stond anders in het leven. Ja, ze werd liever. Ik vond het vooral leuk voor haar. Ik denk, ja, leuk voor jou. Doe jij maar lekker met God. En ik heb flink gebloed. Echt flink en lang. En ik denk, dat mag ik dan allemaal niet meer. En laat mij vooral met rust.
1: En voor een goede vriend van ons, die de twee dochters, lieten zich dopen. En ik had voor mezelf eigenlijk al beslist dat ik daarbij wil zijn. Meer uit respect voor hem. En voor zijn dochters natuurlijk, als dat ik dacht van, ik ga dan eens eventjes naar die kerk toe. Ik kwam binnen en ik vond het meteen leuk. Ik denk, wat een leuke mensen hier, wat een warmte. En op een gegeven moment werd het warm van binnen. Ik kan het niet zeggen, alsof de liefde in me begon te stromen. Ja, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Maar in ieder geval, ik werd geraakt en ik moest eigenlijk alleen maar huilen. Maar ja, ik denk, dat kan ik gewoon niet gaan doen hier. Ik ben hier nou de eerste keer. En dan ga ik hier zitten janken. Nou, dat was dus even helemaal niet van plan. Dus ik had een paar van die fisherman's friend momentjes. Dus noem ik ze maar sterk spul. Maar ja, ik heb het echt proberen te onderdrukken. En dat is me ook redelijk gelukt, moet ik zeggen. Maar ik ben aangeraakt. Zoals ik dat nou weet, ik wist het toen ook niet, maar ik ben echt aangeraakt. En God die zei echt op dat moment van, jou moet ik hebben en ik laat je niet meer los. En dat was heel raar, want ik was totaal niet op zoek. Ik was er helemaal niet mee bezig. Alles behalve.
0: Ik was misschien vroeger wat harder tegen mensen en dat wil ik zeker niet meer zijn. En dat ben ik ook niet meer. En je verandert in zoveel opzichten, joh. Fantastisch. In ieder geval, in mijn beleving, positief. Heel positief.
2: Ik ben als kind ben ik misbruikt door een familielid. En daaruit voortgekomen is wel al heel vroeg de depressie aanwezig geweest. Heb ik mijn leven eigenlijk altijd maar geleefd. Maar daar zat eigenlijk geen vreugde in, maar heel veel angst. Ik ben Jessica Reppel, 38 jaar en ik kom uit de Ridderkerk. Ik ben getrouwd en we hebben een zoon van 13. Ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Ik heb wel op een christelijke school gezeten, dus ik heb wel de basisdingen meegekregen. Ik geloofde niet dat er iemand was die voor jou kon zorgen. Dat vond ik gewoon onzin eigenlijk. En toen ik zwanger was, heb ik na de geboorte van onze zoon een postnatale depressie gehad. En toen kwam dat er eigenlijk allemaal ook weer uit. En daardoor ben ik echt in een zware depressie beland. Ik ben denk ik in totaal al bijna 13, 14 jaar heel erg depressief geweest. Mijn leven bestond eigenlijk uit heel veel slapen, veel medicijnen slikken. Binnenzitten, kwam niet meer buiten. Ja, eigenlijk een beetje een uitzichtloos leven. Dan ga je van therapie naar therapie. En de scherpe randjes gaan er dan wel af. Maar je bent niet genezen. Ik ben vorig jaar op Goede Vrijdag naar Jubilee gegaan. Als een worshipavond. Er is die avond voor mijn gebeden, voor mijn angsten. En toen voelde ik al zoveel gebeuren. Maar ik wist nog niet echt wat dat was. Na de worshipavond ben ik meegegaan naar de dienst. Het was voor ons helemaal nieuw. Ik wist niet wat ik kon verwachten. En, maar ik voelde al zoveel liefde. En na de dienst werd er ook voor ons gebeden. Voor mijn man en voor mij. En toen werd er eigenlijk ook gelijk gezegd van... je laten dopen. Jullie zijn hier echt klaar voor. En 7 mei zijn wij gedoopt. En daarna is ons leven gewoon heel erg veranderd. Ik ben genezen van mijn depressie, van mijn angsten. Ik slik geen medicatie meer. Ik slikte echt heel veel medicatie. Maar daar ben ik mee gestopt. En het leven werd leuk. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Mijn zoon heeft mij eigenlijk alleen maar gekend als depressief. Eigenlijk vanaf zijn geboorte. Als iemand die niet veel doet thuis. Alleen maar binnen zit. Verdrietig is, angstig is. En na mijn doop ben ik natuurlijk... Ja, ben ik helemaal veranderd. En ben ik vrolijk thuis. Ga ik dansend door de kamer heen. Dat zelfs onze zoon aan tafel aan zijn vader vroeg van... joh, pap, wat is er met mama aan de hand? Want ze doet zo raar. En dat mijn man zei van... ja, weet je, dit is jouw moeder echt. Zonder medicatie, zonder depressie, zonder angst. Ik voel me niet meer alleen. Er is altijd een vader bij je. Die voor je zorgt. En dat... Ja, dat voelt zo fijn. Je voelt je echt geliefd. Dat ik bij hem mag komen met mijn struggles, zeg maar. En dat ik met hem kan praten. En dat hij er altijd voor mij is. En dat hij luistert. Dat is zo'n verschil. Ja, ik hoop dat de mensen die in dezelfde situatie zitten als dat ik heb gezeten... Dat ze geholpen kunnen worden. En dat er echt een ander leven mogelijk is dan waar ze nu in zitten. En dat het mogelijk is om te genezen van je depressie, van je angst. En dat het leven echt mooi is met hem samen. En dat hij voor je zorgt. En dat het gewoon zo anders is als waar je nu in zit.

Als u nu met uw vingers knipt, dan ben ik compleet genezen. Waarom doet u dat niet? Ik ben Marie Harthoorn. Ik was verpleegkundige en werd op een duur ziek. Toen kwam de diagnose van je hebt een progressieve onbekende spierziekte die zowel jouw spieren als gewrichten afbreekt. Nou ja, eigenlijk is het toen heel snel gegaan en lag ik 20 uur op dag op bed. Had zonder voeding, had een katheter en was ook eigenlijk helemaal de heer kwijt. Ik was boos, ik was opstandig, ik was achterdochtig. De zorg liep letterlijk gillend, huilend de deur uit. Omdat ik eigenlijk zo lelijk en boos naar hun ook was. Wantrouwend, als er dingen verlegd werden, dan deden ze dat met opzet. En toen op een duur kwam er iemand in mijn zorgteam en die kwam terug. En toen zei ik van ja, maar waarom kom jij terug? Ik heb toch bewezen dat ik een rotmens ben. En toen zei ze, ik geloof dat de Heer mij op jouw pad gebracht heeft. En ik werd boos, want ik hield niet van mensen die spraken. Maar ik hield van mensen met actie, dus bewijs het maar. En dat heeft ze gedaan. Ze zei ook, nou, je kan me verbieden om over het geloof te praten. Maar jij kan me niet verbieden om over jou te bidden en voor jou te bidden. Op het duur kwam ze ook met een stukje genezing. Nou, ik werd alleen maar boos. Dus zei ook van flikker op met je genezing. Als je er nog een keer over praat, dan schop ik je de deur uit. Maar er ging toch wel een twijfel ontstaan van wat als de Heer nou werkelijk nu nog geneest. Hey, ik kende de verhalen vanuit de Bijbel. Ik ben opgevoed van het stukje God genas vroeger in de Bijbel. Dan deed hij dat. Maar er ging toch wel twijfel komen en een honger. Op een duur zag ik een preek van sprak over de gaven van de geest. De Bijbeltekst van doe dezelfde dingen, wonderen als mij, maar nog grotere dan deze. Want ik ga naar de Vader en zal je help zenden. Toen had ik zoiets, dit is voor mij. Dit is voor mij. Ik lag op bed. Mijn geloof was eigenlijk zo goed als weg. En toch wist ik, dit is voor mij. Dit is iets wat ik mag pakken. De Heer heeft me toen helemaal terug bij hem gebracht. Ik ben het boek Jezus aanraken gaan lezen. Met de Bijbel ernaast van nou, dit kan niet waar zijn. En hoe meer ik ging lezen met de Bijbel ernaast, hoe meer ik erachter kwam van dit is waar. Dit is gewoon wat er staat. Ik ben oktober 2022 gedoopt. Liggend op een brancard, omdat ik nog niet kon zitten of staan of lopen. En eind oktober op een ochtend zei de Heer tegen mij, ik wil dat je gaat staan. En ik had zoiets van, nou, Gods stem verstaan vond ik nog heel moeilijk. Ik was nog heel jong christen. Maar ik wist, dit kan niet van mezelf komen, want ik kan nog geen eens zitten. Laat staan dat ik uit mijn rolstoel stap en ga staan. Weet je, dat is iets wat niet kan. Dus ik wist dat de Heer het was. Ik heb een vriendin opgebeld en gezegd, wil je komen? Neem brood mee, want ik wil het avondmaal vieren. Ik kon geen brood meer eten, dat kon ik niet wegslikken. En op het moment dat ik het brood pakte en ik at het, ik kon het wegslikken. En de Heer liet mij zo duidelijk zien van Marie, ik ben voor jou gegaan. Ik had de kracht, ik had de autoriteit om dat kruis aan de kant te gooien. En te zeggen, jongens, ik vervloek jullie, jullie hebben me geslagen. Nee, ik ben die weg gegaan voor jouw genezing. Pak het. Ik heb mijn rolstoel naar voren gekanteld, mijn blad weggedaan en ik ben gaan staan. En ik kon staan. Ik ben echt in stappen genezen. De Heer heeft heel veel geduld met mij moeten hebben. Want ik ben best een temperamentvol persoon. Dus ik ben best wel eens heel boos op de Heer geweest. Van Heer, u hebt de kracht en de autoriteit. Als u nu met uw vingers knipt, dan ben ik compleet genezen. Waarom doet u dat niet? En keer op keer kwam ik op het stukje volharden. Marie, hou vol. Ik heb je lief. Hou vol. Mijn voeten
Dat was het grootste stuk. Mijn voeten waren heel erg vergroeid. Dus ik, toen ik kon staan, stond ik als een ballerina. Dus op de toppen van mijn tenen. Een aantal maanden later, op een ochtend, heb ik gewoon gezegd: jongens, ik ga lopen. Dus iemand had een rollator meegenomen. En ik ben gewoon gaan lopen. Menselijkerwijs onmogelijk. Hij wandelt met jou mee. Hij gaat gelang jouw geloof. En overdondert jou niet. Dus hij overweldigt jou niet. Hij gaat gewoon stap voor stap met jou mee. Ik ben heel dankbaar voor wat ik weer kan. Maar de geestelijke genezing en het stukje, het wandelen met hem. En het beseffen wat God werkelijk voor mij weggelegd heeft. Dat denk ik dat nog een veel groter wonder is. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. En ik zal je wonderlijke dingen laten zien die je nog niet kent. Dus ga jezelf uitstrekken. Roep hem aan. Hou vol. Verdiep je in Gods woord. En hij zal antwoorden.

0: Ik was pornoverslaafd. Het was zo erg dat ik helemaal geen tijd meer had voor andere dingen. Zelfs op mijn werk was ik bezig met het kijken naar porno-sites, naar filmpjes. Ik leefde in twee werelden en de ene was een huisvader, lid van de kerk, lid van de kerkenraad, spelend in de aanbiddingsband. En de tweede was eigenlijk een hele duistere wereld vol met pornografie.
1: Ik had geen idee dat André ook porno verslaafd was. In die periode is er veel gebeurd. Dat sowieso veel mensen die zijn overleden en ik zat midden in een opleiding. Al met al is er gewoon veel te veel gebeurd in een korte tijd, waardoor we ook de aandacht op elkaar verloren.
0: De bijkomstigheid van pornoverslaving, ik denk van vele verslavingen, is dat je geen tijd en geen oog meer hebt voor andere dingen. En dat had ik ook niet. Ik had geen oog meer voor het huishouden, geen oog meer voor mijn werk, geen oog meer voor financiën. En dat resulteerde in torenhoge schulden, rekeningen niet kunnen betalen. Tijdens lunchpauzes racete ik in de auto heen en weer om de brievenbus te legen. En alles wat maar op rekening of deurwaarder of wat dan ook leek achterover te drukken. Zodat er helemaal niets te zien was. Nou, heel lang bleef het zoeken naar aandacht, bleef online achter de computers kijken, chatten. Maar op een gegeven moment gaf dat ook niet meer de voldoening die ik zag, die ik zocht. En langzaam verplaatste het naar de supermarkt waar ik vrouwen aansprak, op straat waar ik vrouwen aansprak. En op die manier verlegde ik mijn grenzen van het kijken naar porno, het kijken naar het chatten met vrouwen tot het daadwerkelijk uit aanspreken van vrouwen. Ik was op een zaterdag op een mannendag bij ons in de kerk en de spreker daar was Herman Boon. En op een gegeven moment vroeg Herman Boon aan iedereen in de zaal van: als je wat hebt op te biechten aan je vrouw of je vriendin of je familie, dan is het nu de tijd om te doen. Dan ga je dat vandaag doen en dan stuur je me daar een mail over voor de kerst. De dag was in november. En ik kon niet blijven zitten. Herman vroeg om te gaan staan als je die behoefte had. En op de een of andere manier was er zo'n drang in mij om te gaan staan. Om gewoon te beginnen met op te ruimen. Ik ben gaan staan. En ik heb inderdaad 's avonds ook aan Brenda een en ander verteld over mijn verslaving.
1: Hij was blij dat hij het eindelijk kon vertellen. Voor mij begon het toen pas. De ellende, zo van het accepteren dat de man waar ik na al die jaren mee getrouwd was, gewoon een dubbel leven heeft geleid en al die tijd mij bedrogen heeft. Ik wist toen nog niet hoe ernstig het was.
0: Ik vertelde niet over de schulden. Ik vertelde ook niet hoe ernstig de verslaving was. Ik vertelde dat ik ermee bezig was, maar niet in welke mate.
1: In dat weekend daarna dat hij het vertelde, werd wel duidelijk dat, dat we een totale schuld van 150.000 euro hadden. En je weet niet wat je overkomt. Ik was zo verdrietig, zo in de war ook daarom. Mijn emoties gingen alle kanten op.
0: Ik hield er geen rekening mee dat die verslaving zo sterk is dat je er niet van af bent door het op te biechten. Na het opbiechten aan Brenda ging het nog een half jaar door. Met als resultaat dat ik er een vriendin op nahield, die op een gegeven moment op de stoep stond hier.
1: Met André praten, dat lukte niet meer. Ik was alleen maar erg boos. Ik kon niet in zijn buurt komen. Hij mocht niet in mijn buurt komen. Dan werd ik echt ziek van hem. Zo boos was ik. Ja.
0: Brenda heeft me toen uit huis gezet en me voor de keuze gesteld van: je gaat laat je opnemen of het is over. Ik heb gekozen voor de opname en niet in de eerste plaats om mijn huwelijk te redden, maar omdat ik toch wel besefte dat ik wel degelijk stappen moest ondernemen om van mijn verslaving af te komen. heeft geholpen om te spreken, om te praten in groepen. Om te praten met therapeuten, met mijn begeleider. Het heeft vreselijk veel geholpen om samen met Brenda in therapie te gaan daarna. Om mijn zelfbeeld te corrigeren. Om te leren om te kijken naar mezelf zoals God naar me kijkt. En me niet te veel aan te trekken van wat anderen over mij zeggen. Dat ik meer waard ben dan dat ik al die jaren heb gedacht. En dat God naar mij kijkt met liefde. En dat God blij met me is. Dat besef is in de hoop gekomen. En dat is alleen maar sterker geworden.
1: En dan is iemand klaar met de verslaving. En dan denk je van, nou ja, dan is alles goed. Maar dan begint het pas. Wat nodig was dat André zich radicaal ging veranderen. Er was een radicale verandering nodig. Zodat ik hem ook kon vergeven. Zodat ik ook mijn eigen boosheid kwijt kon raken. Het is vrij eenzaam om deze hele situatie, ook vrouw van een seksverslaafde te zijn. Dat is ook best wel een hele eenzame toestand. Op een gegeven moment ben ik gaan googelen en toen kwam ik op een cursus terecht van Setting Captives Free. Dat bestaat nu niet meer. En dat was een online cursus en daarbij kreeg ik een mentor. Dat was een vrouw, een jonge vrouw die hetzelfde hadden meegemaakt. En zo gaandeweg ging je stappen van herstel samen doorlopen. Zij vertelde over haar verhaal. Ze was heel steunend, deze vrouw. En dat heeft mij heel erg geholpen. Ook dat je een vrouw ontmoet die door hetzelfde is heen gegaan. En die ook daarin, ook voor mijn bad, veel voor mijn bad. En dat hielp ook echt enorm. Ik heb André kunnen vergeven. Ook daarin heb ik wel heel erg Gods liefde gevoeld, Gods trouw. Ja. De relatie met de kinderen is hersteld. Ook de kinderen waren heel boos op André. Maar ook daarin hebben de kinderen hem kunnen vergeven.
0: Op momenten dat ik merk dat Brenda nog bij me is, dat ze van me houdt, besef ik dat God veel geeft om me. Dat hij veel geeft om mijn herstel. Veel geeft om het herstel van ons huwelijk. En dat hij daarin betrokken wil zijn.
1: Pornografie speelt geen rol meer in ons huwelijk.
0: Ik heb God nodig gehad om te beseffen dat er meer is dan een leeg gevoel. Dat hij dat vullen kan.
1: André en ik zijn 25 jaar getrouwd geweest vorig jaar. En dat hebben we ook gevierd. We hadden zoiets over, als je na zo'n crisis nog bij elkaar kunt zijn, dan dat is echt om te vieren. Dus ik ben heel dankbaar dat wij nog bij elkaar zijn. En ik hou verschrikkelijk veel van. Het is beter dan voorheen.

0: Dat had ik moeten zijn. Zij wilde leven, ik niet.
1: Ik ben Anita, ben 32 jaar. Ik ben heel lang depressief geweest, ook als kind. Was ik altijd al bezig met afwijzing en heel erg met het leven, met de negativiteit en het niet goed genoeg zijn. Ja, ik was eigenlijk altijd al bezig met de dood. Ik wilde eigenlijk het liefst niet leven. Eigenlijk zodra ik uit bed stapte en mijn grote tenen vloer raakte, was er altijd een stemmetje in mijn hoofd van je doet er niet toe, waarom leef je, het heeft geen zin, maak er een end aan. Echt als heel jong kind al. Ik weet wel dat ik naar de hogere school ging. Dat ik heel populair was in de klas ook. En ook als ik wilde dat we harder gingen fietsen, gingen we harder fietsen. Maar als mijn vriendinnetje het zei, gingen we niet harder fietsen. En dan dacht ik, wat is dit? Dit wil ik niet. Ik wil onzichtbaar zijn. Ik wilde echt onzichtbaar zijn. Echt, vond het vreselijk om naar school te gaan, want dan zagen ze mij. En toen kreeg ik een heel goed vriendinnetje. Dat meisje zat in een andere klas, was ook een christelijk meisje, had ook een rok aan. Ze werd overgezet bij mij in de klas. En dat werd mijn beste maat. Daar vertelde ik het wel een beetje af en toe aan, van hoe ik me voelde. En ik weet dat ik een keer zaterdag aan het werk was en dat ik me weer zo dat duister in me voelde. En ook van wat ben je aan het doen en stap eruit en hou ermee op. Dat ik dat naar haar appte. Van Janneke, ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. En dat zij juist zo positief was. Kom op, Aniet. En we worden ouder, we gaan puberen. En we krijgen straks allebei een vriend en we gaan trouwen. En ja, toen overleed zij. Toen verongelukte zij. Toen dacht ik dat ik moeten zijn. En niet zij. Dat had ik moeten zijn. Zij wilde leven, ik niet. En toen ben ik ook wel een tijdje boos geweest. En heb ik ook wel gezegd, God, waarom? En dan was ik op een gegeven moment, 19, 20 en ik kon het niet meer. Ik kon niet meer, die vermoeidheid nekte hem zo. Ik kon niet meer vechten tegen die stem in mijn hoofd. Het werd eigenlijk steeds erger, steeds erger. En op een gegeven moment kom je thuis te zitten. Maar ik ben zo streng voor mezelf, dus ik wou dat niet. Ik wilde niet te gebukt ondergaan, dus ik had een masker op. En dat masker, dat redde mij, voor mijn idee. Hè? Want iedereen die zegt, oh wat leuk, iedereen was graag bij me in de buurt. Ik was altijd vrolijk en spontaan, maar achter dat masker was het voor mij één donker gat. Altijd doorgaan, dat breekt je op. Dat ga je nooit niet volhouden. En ik kreeg verkering en ook dat zwarte gat bleef. Iedere keer wil je iets nieuws om uit. Altijd doorgaan, dat breekt je op. Dat ga je nooit niet volhouden. En ik kreeg verkering. En ook dat zwarte gat bleef. Iedere

0: Ik merkte dat masker, dat kan je niet heel je leven ophouden. En dat masker viel eigenlijk van me af zonder dat ik daar controle over had, omdat ik zo moe was van het vechten. Nou, dan kom je thuis te zitten. Dan word je eigenlijk gedwongen opgenomen. Daar heel veel gebeurd. 2 maanden denk ik zeker geweest. We waren net getrouwd. Voor mijn man ook heel zwaar geweest. Alleen, elke dag. Ik mocht niet naar huis. Elke avond die vrouw bezoeken. Soms niet binnen mogen, achter het glas mogen kijken van is ze er nog, even zwaaien. Want toen was het zo erg met me dat hij niet naar binnen mocht. Ik kreeg weer een pilletje, weer een slaapmedicatie erbij. En ik ervaarde zo, je wil rust. Je wil opgeladen worden, je wil dat het beter wordt. Maar daar zie je pas de ellende van de wereld. Want de een is verslaafd, de ander is misbruikt, de ander is dit. En dat trof mij zo, dat ik denk van, hé, maar dit wil ik niet. Ik wil juist rust. Nou, toen mocht ik eindelijk naar huis, mocht je een nachtje proberen thuis. En dan gaat het even goed. Ik kreeg begeleiding thuis. Ja, andere medicatie en dat ging niet lekker. Weer opgenomen. En als je christelijk opgevoed wordt, een beetje traditioneel denk ik ook wel, maar ook gewoon, je wordt heel vaak gehoord natuurlijk met, elk hart heeft zijn smart en elk huis heeft zijn kruis. En ik heb eigenlijk heel lang gedacht, dit is mijn kruis. Ik moet heel mijn leven dat kruis opdragen van depressiviteit, het niet willen leven, met de dood bezig zijn, met die stemmen in mijn hoofd. Ik heb als kind ook altijd gedacht dat ik dat het niet goed was in mijn hoofd, dat ik bezeten was. Ik hoorde zoveel stemmen in mijn hoofd en die waren altijd zo lelijk. En dit is mijn kruis. Dit is mijn kruis. En 2 jaar geleden was het zo zwaar dat ik gebukt ging onder dat kruis. En ik werd wakker. En ik stond voor de spiegel en ik ging me opmaken. En ik doe echt zo'n schreeuw naar de hemel. Heer, als u er bent, help me. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Help. En in die minuut belde mijn zus. En ze belde bijna nooit. Dus omdat wij, onze band was best wel, zij had de Heer al en ik niet. Dus zij vond het heel moeilijk. Zij zag mij afglijden. En ze zegt, je komt opeens in mijn gedachten op. En ik heb vanavond een avond en ik heb een ticket over, ga je mee? Maar ze deelde voor de rest niks. Ik ging mee en toen hoorde ik voor het eerst van bevrijding en genezing. En over depressiviteit. En over het kruis dat gedragen is. Door zijn striemen zijn we genezen. En is er genezing. De vergeving van zonde. En ik heb heel mijn leven geloofd, maar ik heb het nooit gesnapt. In die zaal werd over Jezus gepraat als je verlosser. En ik heb het heel mijn leven wel gehoord, maar niet persoonlijk op mijn hart gekregen. En toen dacht ik, dit wat hier is, dat moet ik hebben. En toen ik eigenlijk eerst de zaal uitlopen, omdat ik zoiets had van, nee. Ik werd heel onrustig in mijn hart, omdat ze natuurlijk bepaalde dingen aanspraken waar ik last van had. Dus ik wou weglopen en mijn zus pakte me beet. En ja, blijf hier. Die heeft voor me gebeden. Die heeft me naar voren gebracht. Er is voor me gebeden. En daarna heb ik zo'n vreselijke rust ervaren. Dat ik echt dacht, dit is dus Jezus. Alles leg in zijn naam. Hij heeft mijn kruis gedragen. Dat kruis wat ik dacht dat ik heel mijn leven mee moest gaan slepen op mijn rug, was al gedragen. Dat heeft hij 2000 jaar geleden al voor mij gedaan. Voor ons, voor iedereen. En opeens begreep ik het. Opeens begreep ik het. En ja, die last werd lichter. En ik kwam tot hem. Ik was vermoeid en belast. En ja, daarna, dat was zo on fire. Ik had zin om iedereen van de fiets af te trekken en over Jezus te vertellen. Want wat ik ervaarde, moest iedereen weten. Je kan gewoon niet vechten tegen de wereld. Je hebt echt Jezus nodig. Alles ligt in zijn naam. En ik heb alle therapieën gedaan. Ik heb zoveel medicatie geslikt. Ik heb alles geprobeerd om eruit te komen. Alles. Want ik wist, ik moet, dit ligt bij mij. Iemand anders kan het niet oplossen. Je kan naar een psycholoog gaan, je kan je verhaal vertellen. Je kan weggaan. En dat is het. Nee, pas toen ik hoorde van genezing, bevrijding en hij heeft het kruis gedragen, toen besefte ik pas, dit is het. En toen was totaal weg. Dat heeft geen psycholoog, geen psychiater, geen medicatie kunnen doen. Wat hij in mijn leven heeft gedaan. En dat is gewoon echt, daar ga ik voor strijden om zoveel mogelijk mensen dat te vertellen. Iedereen moet dit weten. Want als het voor mij kan, kan het voor iedereen.
1: Lieve luisteraars, ik hoop dat u met deze mooie getuigenissen bemoedigd bent. En heeft u nou een vraag Of wilt u graag gebruiken?

0: hebt naar aanleiding van deze getuigenissen, dan kunt u altijd uw mail sturen naar malte.yvonne.
1: Dit is Eemland 1.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Show.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand

0: in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Welkom bij Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice. Een programma met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur. Mijn naam is Malte Westheide. Ik wens u heel veel luisterplezier toe en Gods rijke zegen.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de achtste finale in 3 sets van de Duitse Zverev,

0: de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin een grote selectie uit de licht klassieke muziek, met onder andere componisten als Grieg, Bach, Tchaikovsky, Pachelbel, Beethoven en Khatchaturian, en dat vooral in het eerste uur. En de techniek wordt verzorgd door Vakbros. We gaan van start met de componist Vivaldi, namelijk de Lente en het Allegro uit de Vier Jaargetijden. En we horen hier de violist Nigel Kennedy samen met het English Chamber Orchestra.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1. Muziek van Vivaldi. Allegro uit de vierjaargetijden. En we hoorden hier de violist Nigel Kennedy samen met het English Chamber Orchestra. Dan gaan we nu naar de componist Orff. Namelijk O Fortuna uit Carmina Burana. En de Carmina Burana is eigenlijk een middeleeuws manuscript dat gevonden werd in de abdij van de Benedict Bern in Beieren. Componist Orff liet zich door de tekst inspireren. Van zijn bewerking is vooral het lied O Fortuna bekend. Dat gaat over hoe het lot en geluk niet beïnvloedbaar zijn.

Dit was O Fortuna uit de Carmina Burana van de componist Orff en vertolkt door het Philharmonia Chorus en Orchestra te Londen onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Muti. Het volgende stuk is van de Noorse componist Edvard Grieg, de Morgenstimmung, eerste deel uit zijn Peer Gynt-suite, en we horen hier de Berliner Philharmoniker onder leiding van Jeffrey Tate.

Dit was de bekende Morgenstimmung uit de Per Kind-suite van Edvard Grieg, Noors componist. En het werd uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Jeffrey Tate. De nu volgende compositie is van Johann Sebastian Bach, namelijk het R, tweede deel uit de suite nummer 3. En Bachs derde orkestsuite in D majeur, gecomponeerd in de eerste helft van de 18e eeuw, heeft een R als tweede deel, volgend op de Franse ouverture als openingsdeel. En de suite is gecomponeerd voor totaal 3 trompetten, pauken, 2 hobo's, strijkers, waarvan 2 vioolpartijen en een altviolpartij en basso continuo.

R uit de suite nummer 3 van Bach en uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van ditmaal Philip Letcher. In de rij staat nu Tchaikovsky en Tchaikovsky heeft veel gecomponeerd, vooral 6 symfonieën en allerlei suites ook, Zwanenmeer. Maar ik laat u nu een stuk horen uit de beroemde Notenkraker suite. En de Notenkraker wordt vaak met kerst uitgevoerd. De Notenkraker wordt om deze reden dikwijls rond kerstmis, zoals ik al zei, uitgevoerd. En daarnaast wordt de muziek van de Notenkraker ook vaak uitgevoerd tijdens gewone concerten. Reguliere concerten in het concertgebouw. Over de hele wereld trouwens. Dit wordt dan vaak een Notenkrakersuite genoemd. En het orkest speelt dan vaak een selectie van delen uit het ballet. En ik laat u nu horen de Bloemenwals, uitgevoerd door London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn.

Tchaikovsky, de bekende bloemenwals uit de Notenkrakersuite. En het werd gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde André Previn. En Previn was een componist, vooral pianist ook, en dirigent. Een Duits-Amerikaans pianist, componist en dirigent moet ik eigenlijk zeggen. En voordat zijn familie in 1937 naar Parijs verhuisde, studeerde Previn al aan het Steintjes Conservatorium in Berlijn. Na verdere studie aan het conservatorium te Parijs vluchtte de Joodse familie in 1941 voor de naziterreur naar de Verenigde Staten. En Previn heeft veel compositie op zijn naam staan en heeft ook een groot aantal symfonieorkesten gedirigeerd, waaronder het Houston Symphony Orchestra, de London Symphony Orchestra, de Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Londen en het Oslo Philharmonisch Orkest. We gaan nu naar de componist Pachel Bel in het stuk dat heet de Canon. En het wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Voor u werd uitgevoerd de kanon van Pachelbel en gespeeld door de Academie van Sint Maarten de Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. En ik kan u nog melden over deze kanon. In D majeur is het beroemdste stuk van de componist Pachelbel. En dit stuk is de enige kanon die Pachelbel geschreven heeft. De muziek is te vinden op vele klassieke cd's, samen met werken als Air op de G-snaar van Johann Sebastian Bach. En u hebt het wel gehoord, het hoofdthema in dit stuk wordt gespeeld door de bas en komt terug in allerlei andere strijkersgroepen. Gaat eigenlijk eindeloos door en ook herhaald. Het volgende stuk is muziek van de Duitse componist Beethoven en we gaan luisteren naar Für Elise, gespeeld door Alexis Weissenberg op de piano.

Het was Für Elise van Beethoven. En het werd gespeeld door Alexis Weissenberg. Het verhaal gaat dat Beethoven voor Elise het muziekstuk als aandenken had gegeven. Elisabeth is vanwege de naam al een stuk aannemelijker. Ook is er een brief bewaard gebleven waarin zij Elise wordt genoemd. Het zinnetje wat Beethoven schreef zou daar tevens beter op aansluiten, omdat er staat ten herinnering aan. De volgende componist is de Russische Khachaturian. En wel in zijn beroemde adagio uit Spartacus.

Dit was de beroemde melodie in het adagio uit Spartacus van de Russische componist Khachaturian. En we hoorden hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de componist zelf, Aram Khachaturian. En dan kan ik nog melden dat dit adagio van Khachaturian was niet langer een liefdesdans, maar illustreerde in de beroemde tv-serie Die Oneiden Line de eerste beelden van op zee deinende schepen. En dat paste zo goed dat deze muziek vanaf begin 70 jaren eigenlijk een soort synoniem van de zee werd. Prachtige melodie en muziek. Ons volgende stuk is muziek van Mozart. En wel een gedeelte uit zijn beroemde pianoconcert nummer 21.

prachtige compositie van Mozart, namelijk het Andante uit het 21ste pianoconcert. En we hoorden hier de pianist Christian Zacharias. En ik wil u nog vertellen dat compositorisch, ritmisch en technisch zit dit heel knap in elkaar. Door in de begeleiding 3-2 heet dat, tegen 2. En die 2 zit in de melodie. Dus je krijgt een soort ritme als... Fantastisch is dat om te horen. Het laatste stuk wat wij in dit uur doen is muziek van Saint-Saëns. Namelijk De Zwaan uit zijn Carnaval des Animaux. En we horen hier de celliste Hanna Chang samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin.

0: Saint-Saëns de Zwaan, uitgevoerd door Hanna Chang Cello en dirigenten trouwens. Samen met de Philharmonie Orchestra onder Leonard Sletkin. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek op Eemland 1.
1: Dit is Eemland 1.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest.

0: Schoten Spakenburg.
1: Muziek en informatie, dit is 1-1.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1-1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek. En we beginnen zometeen met de prachtige en verfrissende overture van Handel. The Arrival of the Queen of Sheba met die prachtige hoboos soli. En u krijgt daarna muziek van onder andere Beethoven, Rossini, Puccini, Saint-Saëns en Verdi. Maar ik laat u nu kennismaken met die prachtige overturen.

Overture of the Queen of Sheba uit Salomon en vertolkt door die academiaatje Martin de Fields, wat u al meerdere malen heeft gehoord, dit orkest, in deze uitzending onder leiding van Sir Neville Mariner. De volgende componist is wederom Bach, Allegro uit zijn Brandenburgs Concert nummer 4. En u gaat naar deze muziek luisteren onder de techniek van Varkenbrands.

Allegro uit het Brandenburg Concerto nummer 4 van Bach. En uitgevoerd en gespeeld door Yehudi Menuhin viool, Christopher en Richard Taylor fluit, samen met het Bass Festival Orchestra onder leiding van Yehudi Menuhin. De vijfde symfonie van Beethoven staat nu op het programma in C mineur, werd tussen 1804 en 1808 geschreven in Wenen. De vijfde van Beethoven is een van de populairste en bekendste composities uit de geschiedenis van de klassieke muziek. En ook een van de meest gespeelde. En we gaan luisteren naar het eerste deel, Allegro con brio.

Eerste deel, Allegro con brio uit de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. En gespeeld door de Philharmonia Orchestra te Londen onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Muti. Wij vervolgen ons programma, dames en heren, met muziek van Puccini. En u goed luisteren naar de bekende O mio bambino caro uit de opera Gianna Schicchi. Uitgevoerd door de wereldberoemde Montserrat Caballé en het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Charles McCarris.

Puccini, O mio babbino caro, uit Gianna Cicci opera. En het werd vertolkt door de wereldberoemde Maria de Montserrat Viviana Concepcio Caballé. Geboren in Barcelona en ook overleden al daar. Het was dus een Spaanse operazangeres. En haar ouders waren bang haar voor haar geboorte te verliezen. En deden de belofte dat zij het kind zouden vernoemen naar het klooster van Montserrat als het levend en gezond geboren zou worden. In 1964 trouwde Montserrat Caballé met de Catalaanse tenor Bernabé Martí, met wie zij een dochter en een zoon kreeg. Hun dochter, ook Montserrat genaamd, werd ook sopraanzangeres. Dan zijn we nu aangekomen bij Rossini. En in de opening van dit programma Los Classiek horen we altijd de herkenningsmelodie van het tweede gedeelte van de beroemde overture Willem Tell van deze componist. Maar ik laat hier nu de hele overture horen.

Fantastische en prachtige, briljante overture Willem Tell van Giacomo Rossini. Uitgevoerd door de National Philharmonic Orchestra. In Washington zit het orkest en de dirigent was Ricardo Chailly. Dames en heren, goede avond. U hebt afgestemd op Los Klassiek. Op Emeland 1 met een grote selectie uit de klassieke tot lichtklassieke muziek. En de techniek wordt verzorgd door Vakkenblas.

Ave Maria in combinatie van de componisten Bach en Gounod. In een arrangement van Hazel hoorden we hier de wereldberoemde sopraan Kiri Te Kanawa. Het is een Nieuw-Zeelandse operazangeres. En samen met het Marmon Tabernacle Choir en het Utah Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Julius Rudel. Dan zijn we nu aangekomen bij muziek van Litolf en wel het Scherzo Symfoniek. En we horen hier dus de pianiste Christina Ortes.

Scherzo symfoniek van de componist Litolf en uitgevoerd door de pianiste Christina Ortiz samen met het Royal Philharmonic Orchestra te Londen onder leiding van Moshe Atzmon. Dan verplaatsen we nu ons even naar de componist Satie uit Frankrijk. En Erik Satie was een Franse componist en pianist. Satie leidde het leven van een bohemien en was maatschappelijk en een buitenstaander. Hij werd gezien als een kolderieke zonderling en provocateur. Wij gaan luisteren naar een Gypnopédie.

Dit was Gimpoende, die gymnopedie nummer 1 van de componist Erik Satie. En uitgevoerd door het Orchestre Symphonique de Montréal. Het orkest van Montréal in Canada. En onder leiding van de Franse dirigent Charles Dutoit. Dan zijn we aangekomen bij de laatste in dit programma Los Klassiek. En dat is muziek van Dvořák. En Dvořák was dus een Tsjechisch componist. En we gaan luisteren naar een stuk van hem.

Slavische dans nummer 1 op 46 van de componist Dvořák. En het orkest was de Royal Philharmonic Orchestra, te Londen dus, onder leiding van de Tsjechische dirigent Antal Doráty. Dames en heren, dit was Los Klassiek met een grote selectie van klassieke muziek. Samenstelling HDG, techniek Vakbrals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Daarna kunt u luisteren naar Je raakt er niet los van, gepresenteerd door Emmy van Twillert. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Thank you, God.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Thanks.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

그

0: moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Mark